Dit was die Agnus Dei, Lam van God, deel uit Verdi's Requiem. Die soliste was Renata Scottou en Agnes Baltza, saam met die Ambrosiaanse koor en Filharmoniese Orkees, onder leiding van Riccardo Muti. Die eerste vers van die bekende lied When the Roll is Called Up Yonder lui When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks, eternal, bright and fair, and the roll is called up yonder, I'll be there.

When the Roll is Called Up Yonder is gesing deur die Celebration Koor, 'n gemeenskapskoor van Oregon in Amerika. Die aangrypende aria Lasha Kiopanga, Laat my huil, laat my ween, uit Handel se opera Rinaldo is volgende op die speellys. Let me weep my cruel fate that I should have freedom. In my sufferings I pray for mercy. Cecilia Bartoli sing dit.

Dit was Oktober uit die seisoene op 37A van Tchaikovsky en dit is uitgevoer deur die Krasnojarsk Akademiese Simfonieorkes onder leiding van Ivan Tsviler. Vervolgens Spaanse gitaarmusiek. Hier is 'n ode aan Oktober, Oktober's Lament.

En so klink die gebed van die Here van Alexander Arkhangelsky, uitgevoer deur die Bulgaarse koor Svetoslav Obretenov. En hierdie opname is gemaak in die Alexander Nevsky Kathedraal in Sofia, hoofstad van Bulgarije. Miskien is het nou tyd vir Wim Viljoen se tweede opname op die orgel. Dit is nou op die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria se orgel. En terwille van luisteraars wat ek later ingeskakel het, dit verskyn op Wim Viljoen se nuwe CD, Universiteitsoord. Die Engelse komponis Michael Festing, wat geleef het tussen die jare 1705 en 1752, is relatief onbekend. En dit is ook die eerste keer dat een van sy werke in ons program opduik. Hier is Michael Festing se aria en twee variaties op die orgel uitgevoer deur Wim Viljoen.

Dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Andries Burger van Pinetown Gemeente. Jy is meer as welkom om Dominee Burger te kontak by die volgende e-posadres, en ek sal het spel net die naam, maar dit is andries@resolvekzn.co.za. So dit is andries@resolvekzn.co.za. En vanoggend se boodskap het uit Johannes 17 gekom, maar ons bly nog 'n oomblik in die rustige stemming met die volgende lied as naspel tot vanoggend se erediens.

0: Dit was die a cappella groep Voice Play, se opname van Africa. En dit is waar ons moet afsluit op hierdie sondagmiddag. Baie dankie vir die saamluister. Jou versoeke is welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. En die herhaling van die programme is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons kuier binnekort weer saam. Mooi bly en tot ziens.
1: In 4 Oktober se dis opera, luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg, en onbekende opera soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurtze, Josef Metternich, Sabina Didier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

Phil Wickham, Hymn of Heaven. Jy hoor dit hier in die program, dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Net voor dit het ons geluister na Rudy Nell en het was Psalm 8, Heer my God. Volgende op ons lys, The Isaacs, Peace Be Still.

Cece Winans, bekende gospelsangeres, en ons het geluister na haar opname van I Love You Lord, en het voor dit The Isaacs met Peace Be Still. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Louis Brits is volgende op ons lys, en ons luister na hierdie verwerking van Psalm 150, deur Louis Brits.

0: In 4 Oktober se dis opera, luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg, en onbekende operas soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurtze, Josef Metternich, Sabina de Dier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: RSG, landswijd en wereldwijd, die sommer, by rsg.co.za.

Dit was aan Do It Again uit 1968 van die Beach Boys, geskryf daar deur Brian Wilson en Mike Love, en dis toe hulle besluit het om hulle ou musiekstyl te laat herleef. Daai strand en branderplank liedjies waarvan ons ken, daai era. En hulle het weggebreek in 1964 van daai klank en toe hierdie ene hulle weer teruggebring daarna, né? En die enetjie hier daarna, dis Mama Cass Elliot en van haar grootste suksesse, alhoewel nie kommersiële sukses nie, vrygestel in 1969, behaal nummer 6 op die Billboard, volwasse contemporaire trefferslys. Baie geluk aan ons bokmeisies, die vroue bokke, wat in Spanje vandag gespeel het en gewen het. 20-0, is dit nie fantasties nie. Voort met die muziek, is ook een groot treffer.

Sondag met Fritz op RSG. Is aan Scott Fitzgerald en Yvonne Keely met If I Had Words. Dit kom uit 1977, high reggae en ekie stadige reggae. Gevolgd hier die old Beatle Blow Away, dis nou George Harrison, kom uit 1979, liekie geboor uit frustratie. Klink sommer so, ne? Maar dit word een van sy mees geliefde treffers. Kom ek streel bykie oor jou kop en jou skouers met die volgende ene. A musiekmassering van Mike Batt.

En het kom uit Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Dis close every door. Dis nou 11:00, wat beteken dis nuustyd.

Dit was Pussycat, I'll Be Your Woman, en voor die groep van Nederland was dit Roger Miller met King of the Road. Volgende is die Bellamy Brothers, as ook Caroline Depree.

0: Jy het geluister na George Jones, Tennessee Whiskey, en voor hom was dit Charlie Rich met The Most Beautiful Girl.
1: Country Treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Dit was Lacey J. Delton met haar 1990 treffer Black Coffee, wat geskryf is deur Hilary Cantor en Evan Stevens. Hierdie snit het ook in dieselfde jaar die nommer 15 posisie op Billboard Hot Country Singles and Tracks bereik. Hier is ons eie Betty Jean, as ook Bobby Angel saam met Lance James.

0: always looking for that rainbow's end, even when that pot of gold don't come.
1: Dit was Bobby Angel saam met Lance James, Two Cowboys, en voor hulle was dit Betty Jean met haar 2008 treffer You Wrote Me Letters, wat geskryf is deur ons eie Rudy Klaase. Volgende speel ek vir jou iets van Willie Nelson as ook JJ Stevens.

0: That's what I'm talking about.
1: Jy het geluister na 'n nuwe snit van Doc Atkins, The Best Part of Me, en voor hom was Smoky Mountain Rain van Ronnie Millsap. Ek glo jy het vanaand se country musiek geniet. Onthou jy kan luister na die herhaling van country klanke maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag. Ek speel uit met Tommy Oliver en sy weergawe van Baby Blue, as ook in country gitaar verwerking van die treffer One Day at a Time deur Big John Ray. Van my, Jack Arendt, tot volgende saterdag aand. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baan.